0: voor het Zuidoosten. Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM Continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goeienacht.
1: AS Sound & Light Productions. Voor elke vijf, voor elke party. Voor ieder feestje dat ambiance verdient. AS Sound & Light Productions maakt er een knaller van. Mega vijven, trouwfeesten, drinks, shows of schoolvoorstellingen. Laat ze klinken, laat ze oplichten. Door AS Sound & Light Productions. Bel 0476 53 67 29. Kom naar de Betonweg 22 in Mopertingen-Wilsen. Surf naar www.asproductions.be.

0: Zuidoosten. Sport FM continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goeienacht.
1: AS Sound & Light Productions. Voor elke vijf. Voor elke party. Voor ieder feestje dat ambiance verdient. AS Sound & Light Productions maakt er een knaller van. Mega vijven, trouwfeesten, drinks, shows of schoolvoorstellingen. Laat ze klinken. Laat ze oplichten. Door AS Sound & Light Productions. Bel 0476 53 67 29. Kom naar de Betonweg 22 in Mopertingen-Bilze. Surf naar www.asproductions.be.

0: voor het Zuidoosten. Sport FM continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goeienacht.
1: AS Sound & Light Productions. Voor elke vijf. Voor elke party. Voor ieder feestje dat ambiance verdient. AS Sound & Light Productions maakt er een knaller van. Mega vijven, trouwfeesten, drinks, shows of schoolvoorstellingen. Laat ze klinken. Laat ze oplichten. Door AS Sound & Light Productions. Bel 0476 53 67 29. Kom naar de Betonweg 22 in Mopertingen-Wilsen. Surf naar www.asproductions.be.
2: De Sport FM in the Mix Dance Night.
3: Sport FM in the Mix Dance Night.
2: Iedere vrijdagnacht van middernacht tot 6 uur.
4: De beste dance, house en retro hits.

jouw grootste voor het Zuidoosten. Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM Continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goedemorgen. Are you ready? Zijn we terug? Goedemorgen. Dit is Sport FM Continu. Benny Marshall. De Facebook Battle.

0: grootste voor het Zuidoosten. Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM Continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is Sport FM Continu.
1: De Facebook Battle. Veel lawaai en handige kraai.

dimineață. Sport FM continuă. Sport FM.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen. Een belangrijke oliepijpleiding in Saudi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak. Dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingslus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zegen op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de grote prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmig. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
1: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
0: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.
2: Kleus Hubel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Kleus Hubel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Are you ready?
5: Zijn jullie terug? Goedemorgen.
0: Dit is Sport FM Continu.
6: De Facebook Battle.
7: Veel lawaai en hanengekraai.

Sport FM continu. Sport FM.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen. Pijpleiding in Saudi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak, dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingslus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zegen op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de Grote Prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmig. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
1: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
0: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.
2: Plus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze Hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is SportFM Continu.
4: Goedemorgen!
3: Het komende uur van 9 tot 10 uur gaan we fout en loud.
4: Dit zijn de Fouten 19, Sport FM, Continu.
5: Dit uur met Benny Marshall.
6: Is this really necessary? I wanna go home!
7: Forget it, girl, cause the brand new Def Dames don't.

0: nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
1: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
2: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
1: Zizo, onze service maakt het verschil.

werkdag gaan we nog meer dan voluit de boel. Je hoort ze hier, de Foute 19. Van 9 tot 10 bij SportFM Continu. Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen Basic, VIP of het unieke Nanotech zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.

0: Foute 19.
1: Bezoek onze gezellige bistro Smelly's, gelegen op de Commanderie 5 in het centrum van Bilze. Je kan rustig vertoeven in onze sofa en lounges. Bij ons kan je ook terecht voor heerlijke crocs, Brusselse wafels, pannenkoeken, broodjes, pastas en nog veel meer. Vraag zeker ook naar het Smelly's plankje en laat je culinair verrassen. We serveren ook Piraat van het Vat, wat een echte aanrader is, aangezien we de enige in Limburg zijn. Lisbeth, Jos, Jaro en Kjelle heten jullie van harte welkom. We zijn alle dagen open van 8 tot 20 uur, behalve maandag. Dan is het onze rustdag. Je kan ook een plekje reserveren of liever iets afhalen. Dat kan allemaal op 0472 89 22 78. Neem zeker ook een kijkje op onze Facebookpagina of TripAdvisor.
2: Jaarlijks verlof van 15 september tot en met 29 september. Vanaf woensdag 30 september, terug geopend.

grenzen van goud. Oud of zo fout. Van 9 tot 10. De Foute Hit. Dit is de Foute 19.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen. Een belangrijke oliepijpleiding in Saudi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak. Dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingslus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zege op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de grote prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmig. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
1: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
0: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.
2: Kleus Hubel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Kleus Hubel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is SportFM Continu.
4: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van start.

vooral bekend omdat het de titeltrack is van de film van Mr. Bean, The Ultimate Disaster Movie. Rowan Atkinson is trouwens ook te zien in de videoclip van deze plaat. Het werd uitgebracht in de zomer van 1997 en werd toen de voorloper van het album dat jaar daarop volgde, Where We Belong. We hebben het hier natuurlijk over Boyzone uit 1996, Picture of You. En daarvoor, als eerste vandaag in deze Studio 45, nam ik je mee naar 1989. Met de eerste single van het gelijknamige album dat in dat jaar verscheen. Het nummer leverde Madonna een hit op en een rel tegelijk. De Rooms-Katholieke Kerk is namelijk niet te spreken destijds over de videoclip die Madonna bij Like a Prayer heeft gemaakt. Jezus Christus wordt door een zwarte man namelijk gespeeld. En de zangeres is dansend te zien voor brandende kruizen. Tevens werd dat ook voor Pepsi de aanleiding om de samenwerking met Madonna acuut te beëindigen. Daarnet, als eerste dus in Studio 45, Madonna, Like a Prayer uit 1989. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. Ja, we zijn weer vertrokken met de fijnste 70s, 80s, 90s, zeros en tens. Dit is jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45 dus. Met zometeen een fijne voor de Schotse band The Shaman. En de track die je zo dadelijk van mij krijgt te horen groeide na een remix in 1991 uit tot de grote commerciële doorbraak van die band. Zometeen Move Any Mountain van The Shaman. Maar eerst terug naar 1989. Met eentje voor Jason Donovan. Uit de stal van Stock, Aitken & Waterman is dit When You Come Back To Me.

0: vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkhold genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkhold heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkhold in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
2: Café Het Jonkhold presenteert op vrijdag 11 september een spetterend terrasconcert. Met live op het terras vanaf 19 uur Annelore Haasvoets in een duet met Johan Kallaars. Gezellig de avond afsluiten en een leuk feestje te bouwen, dat doen we met Vadim vanaf 20 uur. U komt toch ook naar Café Het Jonkhold.
3: Sport FM continu.

grootste internationale hitsingle werd dit voor de Duitse synthpopband Polarkreis 18 en afkomstig van hun tweede studioalbum The Color of Snow. Align, Align kreeg je te horen. Dit is Studio 45 en dat wil zeggen dat we een egeltripper voor jullie bij hebben en een Lex XL. Dat is elke week zo en dat is dus deze week zeker en vast niet anders. De egeltripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En je krijgt dan van mij ook de biografie. Straks in deel 2 gaan we het hebben over Diana Ross. En op het einde van de show dus de Lex XL, een extra lange plaat is dat. Daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1984. Prince and the Revolution en Purple Rain. En je krijgt die plaat dan straks te horen in de albumversie. Zometeen de eerst uitgegeven single van Michael Jackson's album Thriller. Een duet met Paul McCartney is voor jullie onderweg. In 1982 hadden ze samen een hit te pakken, The Girl Is Mine. Maar eerst terug naar het jaar 1994. What Is Love werd een dikke nummer 1 hit. Daarna volgde Live, alweer een grote hit. En in 1994 had je deze, Rock My Heart, Hathaway.

Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Siggen helpt je.

0: juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilze. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Sport FM continu.

Break the Rules staat op het derde studioalbum Sucker, dat in februari 2015 uitkwam. Charlie XCX heeft bijna 2 jaar aan dat album toen gewerkt. Want in juni 13 begon ze al met schrijven voor de nieuwe plaat. Niet naar school gaan, de regels breken en lekker feesten is de korte samenvatting van de track die je net kreeg te horen. Break the Rules, Charlie XCX, 2015. Wil je de videoclip bekijken? Dat kan. Ik heb hem gemakshalve op de Facebookpagina van Studio 45 geplaatst. Niet alleen Charlie XCX vind je daar terug, maar ook andere platen die vandaag of de afgelopen tijd op toren voorbij komen. Net als dus ook de egotripper Diana Ross ga je er terugvinden. En Prince met zijn Purple Rain vind je daar ook terug. En verder ook weer een link naar Mixcloud geplaatst, zoals ik dat elke week doe. Want op Mixcloud, daar staat de volledige show. Dan kan je naar Studio 45 luisteren of het herbeluisteren, wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Like en volg.

0: de pagina dan ook, moest je het nog niet hebben gedaan. En je vindt ons onder Studio Spatie en 45 als getal. En wij zo meteen naar 1979. Het werd geschreven als begintune voor het populaire Italiaanse sportprogramma Domenica Sportiva. En door de enorme hoeveelheid positieve reacties en aanvragen werd het dan ook als single uitgebracht. Zometeen Harry Tillman en Underwater. Maar eerst onze Italo Classic voor deze week. En er is van de Italo Classic een Spotify playlist. Ga ervoor naar de account van Lex de Groot, vind je onder Studio 45 de Italo Classic playlist terug. We gaan naar 1985. Het lijkt zeer sterk op The Night. Want beide nummers hebben exact dezelfde dromerige melancholische Italo discosfeer. Zowel The Night als Get Closer werden geschreven en geproduceerd door hetzelfde Italiaanse team. En hoewel Monica Stucci het gezicht was van de band, werden de vocalen op beide nummers in werkelijkheid ingezongen door de zangeres Dora Carofiglio. En dat verklaart waarom de stemmen en de zangstijl identiek zijn. Dit is niet The Night, maar uit 1985 de opvolger. Get Closer.
1: Studio 45 goes Italo.

0: dames van Bananarama en de jongens van Funboy Free zijn voor jullie onderweg.
1: Voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
2: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6.30 uur tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.
3: Sport FM continu.

Oorspronkelijk is het nummer afkomstig van de Motown band The Velvets, die het in 1964 al hebben opgenomen. Maar Bananarama wist het, samen met de jongens van de Funboy Free, opnieuw tot een hit te maken in 1982. Really Saying Something. En uiteraard gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 00's en 10s. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is nog lang niet afgelopen. In deel 2 heb ik trouwens ook voor jullie de Eagle Tripper. Straks een biografie en 3 grote hits achter elkaar van Diana Ross. En op het einde van de show, tijd voor een extra lange plaat. Dat is de Lex XL. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1984. Met Prince in The Revolution en Purple Rain. En je krijgt die plaat straks van mij te horen in de albumversie. In dit uur neem ik je nog mee naar 1994. En ze was eerder het zangwerk van de band The Captain Hollywood Project. Daarna ging ze solo. Dit was toen een hit voor Nina. The Reason Is You. Dumb.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemorgen. Een belangrijke oliepijpleiding in Saudi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak. Dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingslus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zegen op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de grote prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmig. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
1: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
0: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.
2: Plus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is SportFM Continu.
4: Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan.
5: Lex de Groot.

The Look of Love is afkomstig van het meest succesvolle album van ABC. Dat heette The Lexicon of Love. En de zanger Martin Fry trekt met onder andere gitarist Mark White de wereld rond met hun extravagante shows met kostuums in allerlei soorten en maten. Dat was ABC. The Look of Love uit 1982. En daarvoor, als eerst in deel 2, gingen we terug naar 1992. Met de nummer dat bekende vocale sample bevat, Let Me Tell You Something, Ain't No Man in the World, van Rochelle Fleming van de band First Choice. En dat stukje is afkomstig van het nummer Let No Man Put Us Under. Geproduceerd door de bekende producer Steve Silk Hurley kreeg je er net Kim Sims te horen en Too Blind to See It. Hey, fijn dat je luistert. Dit zijn ze nog een klein uurtje. De fijnste 70s, 80s, 90s, 0s en 10s. Dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie daarbij gezelschap houden. Met niet te vergeten, over een drietal platen, dan komt hij eraan. Onze ego-tripper. Dan krijg je van mij de biografie. En drie grote hits achter elkaar van Diana Ross. En op het einde van die deur, tijd voor de extra lange plaat. De Lex XL heet dat dan. Je krijgt van mij Prince en Purple Rain in de albumversie. Zometeen eerst naar 1982. Tijdens de release van het album Animotion in dat jaar is John Anderson al druk aan het schrijven met elektronische muzikanten Vangelis en Mike Oldfield. Deze minder experimentele voorganger Surrender werd ook een succes voor de ex-zanger van de band Yes. Zometeen John Anderson en Surrender. Maar eerst naar 1999. Het nummer weerspiegelt een donkere, turbulente periode uit het leven van Bad Heart, waarin ze kampte met mentale problemen en verslavingen. Het beschrijft de drang om te ontsnappen aan pijn en een destructieve omgeving. Dit is Bad Heart, LA Song, Out of This Town. She hangs on.

0: Hey, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
1: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
2: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
1: Zizo, onze service maakt het verschil.
3: Bezoek de website van onze radio.
4: www.sportfmcontinu.be.

Een samenwerking tussen de Belgische DJ Lost Frequencies en de Britse band Bastille. En het kwam van het derde studioalbum van Lost Frequencies, All Stand Together. Head Down, uit 2024. En daarmee zijn we toegekomen aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Diana Ross. En die werd geboren op 26 maart 1944 in Detroit, Michigan. Ze groeide op in een groot gezin en raakte als tiener betrokken bij muziek. In 1959 sloot ze zich aan bij een zanggroep die aanvankelijk de Primettes heette, samen met onder andere Florence Ballard en Mary Wilson. De groep tekende in 1961 bij Motown Records en veranderde de naam in The Supremes. Na enkele singles zonder veel succes kwam in 1964 de grote doorbraak met Where Did Our Love Go? Het nummer bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Daarna volgde een opmerkelijke reeks hits, waaronder Baby Love, Come See About Me, Stop in the Name of Love, You Can't Hurry Love, You Keep Me Hanging On en Reflections. In totaal scoorden de Supremes 12 nummer 1 hits in de States. Vanaf 1967 werd de groep officieel aangekondigd als Diana Ross en de Supremes. In 1970 verliet Diana Ross de band en begon ze aan een solo-carrière. Haar eerste grote solo-hit was Ain't No Mountain High Enough, dat eveneens de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijst bereikte. In de jaren 70 volgde onder meer Touch Me in the Morning, Love Hangover en Team from Mahogany, Do You Know Where You're Going To? Naast muziek richtte Ross zich ook op film. In 1972 speelde ze de hoofdrol van jazzzangeres Billie Holiday in Lady Sings the Blues. Voor haar vertolking werd ze genomineerd voor een Oscar voor beste actrice. Ze speelde later ook de hoofdrol in Mahogany uit 1975 en in The Wiz uit 1978, waarin ze samen met onder andere Michael Jackson te zien was. In 1980 stapte Ross over van Motown naar RCA Records. Daar verscheen onder meer het album Diana, geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Het album leverde haar een van haar grootste hits op, Upside Down. Een jaar later volgde Endless Love, een duet met Lionel Richie voor de gelijknamige film. Het nummer bereikte opnieuw de eerste plaats in de Verenigde Staten. In 1983 keerde Diana Ross terug naar Motown voor een groot concert in Central Park in New York. Het optreden werd geteisterd door zwaar onweer en werd uiteindelijk stilgelegd. Ross keerde de volgende dag terug voor een tweede gratis concert. Ook in de jaren 80 en 90 bleef ze albums uitbrengen en optreden. Ze scoorde onder meer hits met Missing You, Chain Reaction en If We Hold On Together, dat ze opnam voor de animatiefilm The Land Before Time. In 1989 keerde ze opnieuw terug naar Motown, ditmaal ook als aandeelhouder van het platenlabel. Diana Ross bleef daarna actief in de muziek en op televisie. In 1993 kreeg ze een Golden Globe-nominatie voor haar rol in de televisiefilm Out of Darkness. In de jaren 2000 bleef ze vooral optreden en bracht ze verschillende compilaties en nieuwe albums uit. In 2021 verscheen Thank You, haar eerste album met nieuw origineel materiaal in 15 jaar. Diana ontving tijdens haar carrière onder meer een Grammy Lifetime Achievement Award, een Kennedy Center Honor en de Presidential Medal of Freedom. De Supremes werden in 1988 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. In 2023 ontving Diana Ross nog bovendien opnieuw een Grammy Lifetime Achievement Award, ditmaal als lid van de Supremes. Geniet mee van onze egotripper. Dit is Diana Ross.

0: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen Basic, VIP of het unieke Nanotech zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare en milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een vaststraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: Jouw grootste voor het Zuidoosten.
2: Sport FM continu.

Coming Out uit 1982, daarvoor uit 1980, Upside Down. En als eerste in dit rijtje van drie uit 1981, Why Do Fools Fall In Love. Dat waren drie grote hits achter elkaar van Diana Ross. Want Diana is deze week onze egotripper. En de drie platen zijn uiteraard ook toegevoegd aan de Spotify-playlist die er is van de egotripper. Ga ervoor naar mijn account op Spotify en vind je daaronder Studio 45 de egotripperlijst terug. Ik neem je zo dadelijk mee naar 1977. Stevie Nicks schreef The Chain over Lindsey Buckingham. Hun relatie loopt namelijk op dat moment op de klippen. Professioneel als ze zijn, zingen ze het nummer wel samen. Eigenaardig aan het nummer is wel dat de voltallige band eraan meeschrijft, terwijl Mick Fleetwood en John McVie meestal niet bij dit proces werden betrokken. En ook al loopt de relatie tussen de zangers op zijn einde, de boodschap van het liedje is Never Break the Chain. Zometeen uit 1977, die geweldige plaat voor Fleetwood Mac. Maar we gaan eerst naar 1982 met een plaat die een jaar later zeer succesvol zou gecoverd worden door de Jamaicaanse zanger Barry Biggs. Hij maakte daar een reggae-versie van. Dit is de originele uit 1982 voor Evelyn Champagne King, Love Come Down.

0: 2007 zometeen. Een fijne voor Editors.
1: Bezoek onze gezellige bistro Smellies, gelegen op de Commanderie 5 in het centrum van Bilze. Je kan rustig vertoeven in onze sofa en lounges. Bij ons kan je ook terecht voor heerlijke crocs, Brusselse wafels, pannenkoeken, broodjes, pastas en nog veel meer. Vraag zeker ook naar het Smellies plankje en laat je culinair verrassen. We serveren ook Piraat van het Vat, wat een echte aanrader is, aangezien we de enige in Limburg zijn. Lisbeth, Jos, Jaro en Kjelle heten jullie van harte welkom. We zijn alle dagen open van 8 tot 20 uur, behalve maandag. Dan is het onze rustdag. Je kan ook een plekje reserveren of liever iets afhalen. Dat kan allemaal op 0472-89-22-78. Neem zeker ook een kijkje op onze Facebookpagina of TripAdvisor.
2: Jaarlijks verlof van 15 september tot en met 29 september. Vanaf woensdag 30 september terug geopend.
3: Sport FM continu.

0: plaats zijn geïnspireerd op een herkenbaar maar melancholisch beeld dat Tom Smith zag. Patiënten en bezoekers die buiten de deuren van een ziekenhuis staan te roken. Dat waren die van Editors natuurlijk en Smokers Outside the Hospital Doors uit 2007. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de show toegekomen. Maar je weet dat je dan van mij nog een extra lange plaat te goed hebt. Dat noemen we de Lex XL. En net als van de Ego Tripper is er van de Lex XL een hele fijne Spotify playlist. Ga ervoor naar mijn account Lex Groot Studio 45. Vind je daar dus ook de lijst terug van de Lex XL. We gaan vandaag naar het jaar 1984. En het werd in dat jaar de eerste nummer 1 in de Lage Landen voor Prince. Purple Rain is de titeltrack van de gelijknamige film waarin Prince de hoofdrol vertolkt als The Kid, een jonge muzikant die probeert om door te breken. Tot vlak voor het einde van de film heeft The Kid problemen met alles en iedereen en gaan optredens de mist in. Maar vlak voor het einde weet The Kid dan toch iedereen voor zich te winnen met een hartverscheurende uitvoering van Purple Rain. Ik laat jullie met de Lex XL voor deze week. Je krijgt van mij Purple Rain van Prince en The Revolution in de albumversie uit 1984. Verder wens ik je nog veel plezier met de rest van de jocks hier bij ons. Maak er een hele fijne week van en dan zijn we er volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics extra lang.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: In Sherat bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doodde. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt de Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. En nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Elke zaterdag tussen 12 en 2. The greatest hits. Klassiekers uit de jaren 70 en 80. Kleppers uit de jaren 90 en zero's. De wildste muzikale rit van de middag. The greatest hits. Op Sport FM Continu. Met DJ Luc.

ZFM. Continu. Continu. Hits. 60s, 70s, 80s, 90s, nillies en de nieuwste hits. SportFM Continu. In Hoesselt op 106.9 FM en in Tongeren op 107.7 FM. Dit is SportFM Continu.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Siggen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkholt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkholt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
2: Café Het Jonkholt presenteert op vrijdag 11 september een spetterend terrasconcert. Met live op het terras vanaf 19 uur Annelore Haasvoets in een duet met Johan Kallaars. Gezellig de avond afsluiten en een leuk feestje te bouwen, dat doen we met Vadim vanaf 20 uur. U komt toch ook naar Café Het Jonkholt.
3: Jouw grootste voor het Zuidoosten. Sport FM Continu.
4: The Greatest Hits met DJ Luc op Sport FM Continu.
5: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by some

0: Vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilzen, bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
2: Continu hits. Sport FM Continu.
3: Elke zaterdag tussen 12 en 2. The greatest hits bij DJ Luc.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opzwellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
2: Sport FM. Continu.
3: Hear the greatest hits met DJ Luc op Sport FM. Continu.

Classics uit de 70s en 80s. Kleppers uit de 90s en zeros. De greatest hits met DJ Luc. Op Sport FM Continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: In Sherat bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doodde. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt de Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. En nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze, Tongersestraat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM, in Tongeren-Borchloon op 107.7 FM en wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Elke zaterdag tussen 12 en 2. The greatest hits. Klassiekers uit de jaren 70 en 80. Kleppers uit de jaren 90 en zeros. De wildste muzikale rit van de middag. The greatest hits. Op Sport FM Continu. Met DJ Luc.

0: nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
1: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles, ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
2: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze of Sint-Truiden of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
1: Zizo, onze service maakt het verschil.
3: Sport FM continu.
4: The greatest hits met DJ Luc. De muziek zegt alles.

0: Softwash Express in Hosselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hosselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hosselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: Sport FM continu.
2: Elke zaterdag tussen 12 en 2. The greatest hits met DJ Luc.

0: onze gezellige bistro Smelly's, gelegen op de Commanderie 5 in het centrum van Bilze. Je kan rustig vertoeven in onze sofa en lounges. Bij ons kan je ook terecht voor heerlijke crocs, Brusselse wafels, pannenkoeken, broodjes, pastas en nog veel meer. Vraag zeker ook naar het Smelly's plankje en laat je culinair verrassen. We serveren ook Piraat van het Vat, wat een echte aanrader is, aangezien we de enige in Limburg zijn. Lisbeth, Jos, Jaro en Kjelle heten jullie van harte welkom. We zijn alle dagen open van 8 tot 20 uur, behalve maandag. Dan is het onze rustdag. Je kan ook een plekje reserveren of liever iets afhalen. Dat kan allemaal op 0472 89 22 78. Neem zeker ook een kijkje op onze Facebookpagina of TripAdvisor.
1: Jaarlijks verlof van 15 september tot en met 29 september. Vanaf woensdag 30 september terug geopend.
2: Continu. The greatest hits met DJ Luc. Het allerbeste uit meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis. The greatest hits op Sport FM Continu.

0: Jouw grootste voor het Zuidoosten.
1: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
2: In Sherat bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doodde. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt de Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. Nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.
3: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubel dus.
4: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkholt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkholt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
2: Café Het Jonkholt presenteert op vrijdag 11 september een spetterend terrasconcert. Met live op het terras vanaf 19 uur Annelore Hazevoets in een duet met Johan Kalaars. Gezellig de avond afsluiten en een leuk feestje te bouwen, dat doen we met Vadim vanaf 20 uur. U komt toch ook naar Café Het Jonkholt.
0: Sportfm continu.

0: Vrijetijdscomplex Active Tongere biedt de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilzen, bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
2: Zuidoost-Limburg, goedemiddag. Dit is Sport FM Continu.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allez, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6.30 uur tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.
2: Prettig weekend. Sport FM continu. Okay.

grootste hits van dit moment hoor je hier. Iedere vrijdag van 12 tot 2 in de enige echte nationale hitparade. De Mega 40 met Robbie van Beverdaal.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: In Sherat bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doodde. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt de Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. Nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Alweer een uur vol hits.
5: Fijn dat je er weer bij bent. Sport FM Continu met in dit uur een hele portie lekkere foute plaatjes.
4: De foutste hits.
6: Oeh, fout.
7: De hotline.
8: Alle hits op turbosnelheid.
9: Yo,

0: grote hits. Laten we dat weekendgevoel nog eens even lekker fout onderstrepen. Daarom dit uur alleen maar de foutste platen.
1: Johnny Geurts. 60 minuten.

0: de foutste hits.
1: Maywood zijn de foutste platen.
2: Johnny Geurt.
1: En vandaag word je extra verwend met zo'n portie onvervalste foute hits, zoals de Jackson 5.
2: Het partygevoel.

0: weer een uur vol hits.
1: Disco Magic.
2: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
3: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
4: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
3: Zizo, onze service maakt het verschil.
5: Sport FM. Continu.

0: spel. Sneller, sneller dan een Corvette. Dit is Johnny Geurts.
1: Het is altijd leuk om ja, zo'n cijfer kunnen mee te geven wat dan tot een absoluut record heeft gereikt. 115.
0: Cijfers en feiten.
1: Ja, 115 is het recordnummer wat we voor je hebben.
0: The Guinness World Records.
1: Jiroman Kimura is volgens Guinness Book of Records de oudste man van de wereld ooit gevonden. De oudste man ooit geregistreerd was iemand uit Denemarken, geboren Amerikaan Christian Mortensen, die toen 115 en 252 dagen oud was. Ja. De oud-levendste mens, dus bijna 2 weken geleden ontdekt en nu dus bijgeschreven in het World Guinness Book of Records. Jiroman Kimura, 115 jaar. Wat een mooie leeftijd. Hè?
0: Johnny Geurts. Je oren weten niet wat ze horen. Continu. Bij SportFM. Continu. De grootste hits uit meer dan 50 jaar pophistorie. Hip music.

0: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: Sport FM continu.
2: Select computer sequence.

0: spanning.
1: Johnny Geurts.
0: De muziekkracht van de foute hits.
2: SMS 0499-73-3949.
0: Een extra uurtje met de foutste hits. Nu met The Black Eyed Peas.

de Black Eyed Peas op de radio. Van een zwingende blazersectie over naar een frisse insteek van alleen maar die vertrouwde hitklanken op jouw radiostation. Welkom, het is Sport FM Continu. Oei.

0: nog eens een goede omschrijving. Wonderbaar. Temple Tudor.
1: Bezoek onze gezellige bistro Smelly's, gelegen op de Commanderie 5 in het centrum van Bilze. Je kan rustig vertoeven in onze sofa en lounges. Bij ons kan je ook terecht voor heerlijke crocs, Brusselse wafels, pannenkoeken, broodjes, pastas en nog veel meer. Vraag zeker ook naar het Smelly's plankje en laat je culinair verrassen. We serveren ook Piraat van 't Vat, wat een echte aanrader is, aangezien we de enige in Limburg zijn. Lisbeth, Jos, Jaro en Kjelle heten jullie van harte welkom. We zijn alle dagen open van 8 tot 20 uur, behalve maandag. Dan is het onze rustdag. Je kan ook een plekje reserveren of liever iets afhalen. Dat kan allemaal op 0472 89 22 78. Neem zeker ook een kijkje op onze Facebookpagina of TripAdvisor.
2: Jaarlijks verlof van 15 september tot en met 29 september. Vanaf woensdag 30 september terug geopend.
3: Dit is Sport FM Continu.
4: This is Around the Block or Around the World.
0: Heel fijn dat je erbij bent. Blijf hangen. Het is Sport FM Continu. Niet gerust.

0: Hotline.
1: Fashion and beauty.
2: Misschien ben je op dit moment een beetje rouge of mascara aan het aanbrengen. Want ja, als je dicht bij de radio zit, wil je er ook op je best uitzien. Maar die make-up leidt regelmatig wel tot problemen.
1: Cijfers en feiten.
2: Zo zijn het afgelopen jaar 14.000 vrouwen en ook 3.000 mannen naar de huisarts gestapt met klachten na het gebruik van cosmetica. De klachten gaan meestal over roodheid of jeuk. In slechts 3-4% van de gevallen gaat het om ernstige klachten. Zo zijn 2 personen al bewusteloos geraakt na het gebruik van een haarkluiermiddel. Dus ja, in de toekomst toch maar een klein beetje opletten.
1: Sport FM.
3: Attention music lovers.
4: Johnny Geurts.
3: Now.

0: weekend op volle kracht.
1: Allee, volle kracht vooruit. Als je nog een favoriete foute hit hebt, laat het ons weten. Misschien dat we hem opnemen in het schema.
2: SMS.
0: SMS 0499 73 39 49.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: De federale topministers zijn begonnen aan de begrotingsgesprekken. Ze kregen van de gouverneur van de Nationale Bank een update van de economische toestand van ons land. De vicepremiers gaan nu de voorstellen van premier Bart De Wever bekijken en die volgende week verder bespreken in werkgroepen. Mogelijk gaan ze in oktober dan in conclaaf tot er een akkoord is. De tiener die is opgepakt voor de valse bommelding in Gent gisteren is geplaatst in een gesloten instelling. Hij had via het platform Smart School dreigberichten gestuurd, waarop de school een deel van de gebouwen heeft ontruimd. De politie heeft ook een tweede minderjarige verhoord, maar die kon daarna naar huis. Bij nieuwe aanvallen heeft Oekraïne een fabriek in Rusland geraakt, in de regio Samara. De getroffen fabriek maakt synthetisch rubber dat ze gebruiken bij ballistische en tactische raketten. Vanmorgen heeft Oekraïne ook een stad in dezelfde regio aangevallen met drones. De Oekraïnse president Zelensky is bereid om Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een G20-top in Miami in december. Dat zegt hij aan de Duitse radio. Onlangs hebben de VS de onderhandelingen nieuw leven ingeblazen. Amerikaanse gezanten waren vorige week nog in Rusland en Oekraïne. Het is trouwens nog niet zeker of Rusland wel deelneemt aan die G20-top in Miami. En geen Justine Gekiere op het WK wielrennen binnenkort. Ze heeft bij een val in Frankrijk een kleine breuk in de knie en moet dus passen, ook voor de rest van dit seizoen. Sandrine Tas zal haar in de WK-selectie vervangen. De rest van deze zaterdag is af en toe zonnig bij een graad of 22. Vannacht koelt het af naar een graad of 16, maar het blijft droog. Tot morgen, dan komt er regen bij een graad of 21. Vanaf maandag tijdelijk opnieuw wat warmer.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Now, a hotline.
5: Vanaf
4: nu.
5: Begin countdown.
4: 3, 2, 1. Radio
6: hits. All the hits, all the time.
7: Het is de allerbeste manier om je weekend vol muziek door te brengen.
8: De hotline.
4: Hotline.
7: Welkom hier bij Sport FM.
9: Met Johnny Geurt.
7: Muzikale hitervaring met straks nog onder andere wat leuke items. We keren terug naar de top 100 hits. En helemaal aan het begin uiteraard zo'n superhit single uit de jaren 80.
9: De beste hits. De beste hits.
7: Het is een gevaarlijk begin samen met Duran Duran en A View to a Kill.

0: leidende figuren in Duran Duran waren natuurlijk Nick Rhodes en John Taylor. Vooral de vrouwelijke tieners stonden destijds, noem het maar het begin van de jaren 80, helemaal op de eerste rij, een soort van Duran Mania. De plaat die we draaiden kwam uit de James Bond film A View to a Kill. Lekker genieten bij je radio. Dit is de hotline.
1: Get ready.
0: Het weekend lekker op gang getrokken. Nu met zo'n superhit single uit de jaren 90. Het is Soul Asylum met Runaway Train.
2: Back to the 90s.

0: Ja, een beetje een op hol geslagen trein. De locomotief die doordendert. Soul of Asylum gedraaid hier op het magische ogenblik dat weekend officieel wordt geopend.
1: Ja, het is weer weekend.
0: Genieten, lekker bij je radio in het weekend. Een goed moment ook om de klok terug te zetten naar de top 40 hitparade van toen.
2: Alle hits uit de hitlijst van toen.
3: De top 40!
0: De hitparade van toen. We keren terug naar het best verkochte album van The Dire Straits. We schrijven 1985, al wandelend op weg naar de hitparade van toen. The Walk of Life van The Dire Straits.
2: Avontuur.

0: simpel rock and roll ritme. Heerlijk. The Walk of Life van The Dire Straits. Opmerkelijk was dat er niet één, maar twee videoclips bij het nummer werden uitgebracht. Eén van die clips bevatte alleen maar sportbloopers. En in de andere clip staat een straatmuzikant centraal die gitaar speelt om geld te verdienen.
1: Mr. Johnny Gertz on the radio.
2: Je weekend is hip.

0: Hotline.
1: No commercials, no mercy!
2: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Siggen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
3: Kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkholt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkholt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
4: Café Het Jonkholt presenteert op vrijdag 11 september een spetterend terrasconcert. Met live op het terras vanaf 19 uur Annelore Haasvoets in een duet met Johan Kalaars. Gezellig de avond afsluiten en een leuk feestje te bouwen, dat doen we met Vadim vanaf 20 uur. U komt toch ook naar Café Het Jonkholt.
5: Sport FM, continu.
6: Een vol uur, alleen maar de populairste popmuziek.
7: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
8: We lose money if you listen. But hey.

0: Lekkere muziek op één geweldige hitfrequentie. Met nu weer de terugblik naar de nummer 1 hits van toen.
1: Nummer 1.
2: Hitparade van toen.
1: Nummer 1.
0: We zetten de klok terug naar 1988. Het jaar opende mooi met de nummer 1 hit van Tupau, China in Your Hand. In februari was het Bill Medley en Jennifer Warnes die een dansje deden op I've Had the Time of My Life.
3: 1988.
0: De zomer was dan weer voor Salt en Papa, het stoute Push It. En de nummer 1 hit op het einde van het jaar, die gaan we draaien. Het is Michael Jackson met Smooth Criminal.

0: Live.
1: Vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
2: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelze, bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
3: Sport FM. Continu.
4: De hotline. Het is de juiste frequentie. Oh.

0: En als je niet zo, ja, een dansbaar type bent, dat zou kunnen, dan is er altijd nog dat moment dat je even tot inkeer kunt komen. Een schietgebedje. Het schijnt dat steeds minder mensen bidden tot God.
1: Volstrekt nutteloze weetjes. Nutteloze weetjes.
0: Statistieken van de onderzoekers laten zien dat het, ja, bergaf gaat. Theologen, wetenschappers en andere specialisten komen met heel wat verklaringen. Maar wat blijkt op het moment dat we God echt nodig hebben, en dat kan elke minuut van de dag zijn, bij ziekte of bij ander onheil, dan is er toch weer een reden om naar de sterkste te grijpen.
2: Cut the trash.
3: De lekkerste hits.
2: Get straight to the hits.
3: Johnny Hurts.
0: Mocht bij jou dat verlangen ook komen, dan zit je goed, want ik heb een plaatje uitgekozen dat perfect in dat vaarwater komt. Een halleluja dus voor het schietgebedje van Genesis en Phil Collins. Jesus, he knows me.
1: Op

0: over heel de wereld wordt er weer lekker genoten van de muziek.
1: Yeah.
0: Het is het geluid van Sport FM continu.
2: Johnny Jeugd.
0: Welkom bij Sport FM. Het is de hotline.
3: Het

0: Af en toe een tikkeltje mysterieus, maar altijd weer met al die potentiële hits uit 40 jaar pophistorie.
1: Bring that shit back.
2: Voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, zeg. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
3: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.
4: Sport FM continu.
5: Now the hotline.
0: Je zou in de Zwitserse horloge kunnen meegelijkzetten de stiptheid waarmee we de

0: 90 vast aan die lange rij.
1: 4 jaar hits.
0: Maar eerst keren we terug naar 1986. Op plek 66 staat Kyrie Eleison van Mr. Mister.

vooral dankzij leadzanger en bassist Richard Page dat Mr. dat ja, typische geluid kreeg. Kyrie Eleison uit 1986. In de stappen der vergelijking gaan we hoger. Dat betekent dat de nummertjes kleiner worden. Op 65 een groepje, no doubt, opgebouwd toch wel rond de knappe zangeres Gwen Stefani.

0: Just a Girl, Gwen Stefani. Samen met No Doubt uit 1995. En daarmee had je ze weer alle twee. De hits uit onze top 100.
1: Johnny Geurts.
0: Ja, volgend weekend dan plakken we weer twee super hit singles vast aan die lange rij.
2: Get a drink, loosen up your buttons and turn your radio on.

0: speciaal die muzikale hitkrakers door, gaan we ook even ten rade bij jouw accurate popkennis. Wie is het? Dat is de vraag. We zoeken vandaag een Engelse zangeres. In 1966 wordt de zangeres die we zoeken geboren. Als ze 17 is, breekt ze door in Engeland door naakt te poseren op pagina 3. Ze is amper 16 als ze tweede wordt bij een topless verkiezing in het hartje van Londen.
1: Wie is ze?
0: Omdat ze alsmaar populairder wordt door naakt te poseren, begint ze in de jaren 80 aan een zangcarrière. Het producers trio Stuck, Aitken en Waterman weet dan in 1988 de rondborstige zangeres officieel wereldwijd te lanceren. Wie het is? Uiteraard Samantha Fox.

0: Samantha Fox. Ze stond lange tijd in de schijnwerpers met haar, ja, toch wel vooraanstaande aandachttrekkers. Maar in 1994 keerde ze zich tot het christendom. Ze heeft sindsdien haar topje nooit meer uitgetrokken.
1: De lekkerste hit.
2: Met Johnny Geurts.
0: Het is het bruisend, weekendgetinte hitstation.
1: Johnny Geurts. Wat een schatje.
0: En met de muziek van Tina Turner gaan we eruit voor deze hotline. Ik hoor je graag weer volgende week bij Sport FM Continu.
1: Activation.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Federale topministers zijn begonnen aan de begrotingsgesprekken. Ze kregen van de gouverneur van de Nationale Bank een update van de economische toestand van ons land. De vicepremiers gaan nu de voorstellen van premier Bart De Wever bekijken en die volgende week verder bespreken in werkgroepen. Mogelijk gaan ze in oktober dan in conclaaf tot er een akkoord is. De tiener die is opgepakt voor de valse bommelding in Gent gisteren is geplaatst in een gesloten instelling. Hij had via platform Smart School dreigberichten gestuurd, waarop de school een deel van de gebouwen heeft ontruimd. De politie heeft ook een tweede minderjarige verhoord, maar die kon daarna naar huis. Bij nieuwe aanvallen heeft Oekraïne een fabriek in Rusland geraakt, in de regio Samara. De getroffen fabriek maakt synthetisch rubber dat ze gebruiken bij ballistische en tactische raketten. Vanmorgen heeft Oekraïne ook een stad in dezelfde regio aangevallen met drones. De Oekraïnse president Zelensky is bereid om Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een G20-top in Miami in december. Dat zegt hij aan de Duitse radio. Onlangs hebben de VS de onderhandelingen nieuw leven ingeblazen. Amerikaanse gezanten waren vorige week nog in Rusland en Oekraïne. Het is trouwens nog niet zeker of Rusland wel deelneemt aan die G20-top in Miami. En geen Justine Gekiere op het WK wielrennen binnenkort. Ze heeft bij een val in Frankrijk een kleine breuk in de knie en moet dus passen, ook voor de rest van dit seizoen. Sandrine Tas zal haar in de WK-selectie vervangen. De rest van deze zaterdag is af en toe zonnig bij een graad of 22. Vannacht koelt het af naar een graad of 16, maar het blijft droog. Tot morgen, dan komt er regen bij een graad of 21. Vanaf maandag tijdelijk opnieuw wat warmer.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu. Sport FM Continu presents de beste hits. De beste hits tussen 80 en 2000. I love the 80s and 90s. Dit zijn de grootste en meest coolste hits van de jaren 80 en 90. Dit is I love the 80s and 90s.

0: in mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
1: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles, ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
2: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
1: Zizo, onze service maakt het verschil.
3: I love the 80s and 90s.
4: Dit zijn de grootste
5: en meest coolste hits van de jaren 80 en 90. Dit is
3: I love the 80s and 90s.

0: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: SportFM.
2: SportFM.
1: De beste hits tussen 80 en 2000.
3: I love the 80s and 90s.

0: onze gezellige bistro Smelly's, gelegen op de Commanderie 5 in het centrum van Bilze. Je kan rustig vertoeven in onze sofa en lounges. Bij ons kan je ook terecht voor heerlijke crocs, Brusselse wafels, pannenkoeken, broodjes, pastas en nog veel meer. Vraag zeker ook naar het Smelly's plankje en laat je culinair verrassen. We serveren ook Piraat van het Vat, wat een echte aanrader is, aangezien we de enige in Limburg zijn. Lisbeth, Jos, Jaro en Kjelle heten jullie van harte welkom. We zijn alle dagen open van 8 tot 20 uur, behalve maandag. Dan is het onze rustdag. Je kan ook een plekje reserveren of liever iets afhalen. Dat kan allemaal op 0472 89 22 78. Neem zeker ook een kijkje op onze Facebookpagina of TripAdvisor.
1: Jaarlijks verlof van 15 september tot en met 29 september. Vanaf woensdag 30 september terug geopend.
2: I love the 80s and 90s.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: De federale topministers zijn begonnen aan de begrotingsgesprekken. Ze kregen van de gouverneur van de Nationale Bank een update van de economische toestand van ons land. De vicepremiers gaan nu de voorstellen van premier Bart De Wever bekijken en die volgende week verder bespreken in werkgroepen. Mogelijk gaan ze in oktober dan in conclaaf tot er een akkoord is. De tiener die is opgepakt voor de valse bommelding in Gent gisteren is geplaatst in een gesloten instelling. Hij had via platform Smart School dreigberichten gestuurd, waarop de school een deel van de gebouwen heeft ontruimd. De politie heeft ook een tweede minderjarige verhoord, maar die kon daarna naar huis. Bij nieuwe aanvallen heeft Oekraïne een fabriek in Rusland geraakt, in de regio Samara. De getroffen fabriek maakt synthetisch rubber dat ze gebruiken bij ballistische en tactische raketten. Vanmorgen heeft Oekraïne ook een stad in dezelfde regio aangevallen met drones. De Oekraïnse president Zelensky is bereid om Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een G20-top in Miami in december. Dat zegt hij aan de Duitse radio. Onlangs hebben de VS de onderhandelingen nieuw leven ingeblazen. Amerikaanse gezanten waren vorige week nog in Rusland en Oekraïne. Het is trouwens nog niet zeker of Rusland wel deelneemt aan die G20-top in Miami. En geen Justine Gekiere op het WK wielrennen binnenkort. Ze heeft bij een val in Frankrijk een kleine breuk in de knie en moet dus passen, ook voor de rest van dit seizoen. Sandrine Tas zal haar in de WK-selectie vervangen. De rest van deze zaterdag is af en toe zonnig bij een graad of 22. Vannacht koelt het af naar een graad of 16, maar het blijft droog. Tot morgen, dan komt er regen bij een graad of 21. Vanaf maandag tijdelijk opnieuw wat warmer.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Sport FM Continu presents de beste hits, tussen 80 en 2000.
5: I love the 80s and 90s.
4: Dit zijn de grootste en meest coolste hits van de jaren 80 en 90. Dit is
5: I love the 80s and 90s.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Siegen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkholt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkholt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
2: Café Het Jonkholt presenteert op vrijdag 11 september een spetterend terrasconcert. Met live op het terras vanaf 19 uur Annelore Haasvoets in een duet met Johan Kalaars. Gezellig de avond afsluiten en een leuk feestje te bouwen, dat doen we met Vadim vanaf 20 uur. U komt toch ook naar Café Het Jonkholt.
3: I love the 80s and 90s.
4: Dit zijn de grootste
5: en meest coolste hits van de jaren 80 en 90. Dit is
3: I Love the 80s and 90s.

0: activiteitscomplex Active Tongeren biedt de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaal concept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilzen, bij Fransen Marcelin. Verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
2: SportFM.
3: SportFM.
2: De beste hits tussen 80 en 2000.
4: I love the 80s and 90s.

0: Mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, zeg. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC. Aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag. Van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.
2: Sport FM. De beste hits tussen 80 en 2000.
3: I love the 80s and 90s.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familieveten. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

0: nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
1: Geen paniek. Bij Zizel Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles, ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
2: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
1: Zizo, onze service maakt het verschil.
3: Werkdag gaan we nog meer dan voluit de bol. Je hoort ze hier, de Foute 19. Van 9 tot 10.

Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een vaststraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best. Zuidoost-Limburg. Prettig weekend. Dit is Sport FM Continu.

Bezoek onze gezellige bistro Smelly's, gelegen op de Commanderie 5 in het centrum van Bilze. Je kan rustig vertoeven in onze sofa en lounges. Bij ons kan je ook terecht voor heerlijke crocs, Brusselse wafels, pannenkoeken, broodjes, pastas en nog veel meer. Vraag zeker ook naar het Smelly's plankje en laat je culinair verrassen. We serveren ook Piraat van het Vat, wat een echte

0: aanrader is, aangezien we de enige in Limburg zijn. Lisbeth, Jos, Jaro en Kjelle heten jullie van harte welkom. We zijn alle dagen open van 8 tot 20 uur, behalve maandag. Dan is het onze rustdag. Je kan ook een plekje reserveren of liever iets afhalen. Dat kan allemaal op 0472-89-22-78. Neem zeker ook een kijkje op onze Facebookpagina of TripAdvisor.
1: Jaarlijks verlof van 15 september tot en met 29 september. Vanaf woensdag 30 september terug geopend.
2: Zuidoost-Limburg, goeie avond. Dit is Sport FM Continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zacht de minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Siggen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkhold genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkhold heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkhold in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
2: Café Het Jonkhold presenteert op vrijdag 11 september een spetterend terrasconcert. Met live op het terras vanaf 19 uur Annelore Haasvoets in een duet met Johan Kalaars. Gezellig de avond afsluiten en een leuk feestje te bouwen, dat doen we met Vadim vanaf 20 uur. U komt toch ook naar Café Het Jonkhold.
3: Goedenavond.
4: Sport FM, continu.

0: Vrije Tijdscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelze, bij Fransen Marcelin. Verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
2: Sport FM continu.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.
2: Zuidoost-Limburg, goeie avond.
3: Dit is Sport FM Continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familieveten. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zacht de minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM, in Tongeren-Borchloon op 107.7 FM en wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Zuidoost-Limburg, prettig weekend.
0: Dit is Sport FM Continu.
5: Dit is het geluid van jouw zomerstation.
6: Summer.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Prettig weekend. Sport FM Continu.
5: Dit is het geluid van jouw zomerstation. Summer Beats. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familieveten. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Zuidoost-Limburg, prettig weekend.
5: Dit is
4: Sport FM Continu.
6: Dit is het geluid van jouw zomerstation. Summer Beat.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedenacht.
1: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zacht de minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

voor het Zuidoosten. Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM Continu. Dit is een nieuw uur. Goeienacht.